0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio. Familie Radio.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Radio. Het klinkt.
1: En het zwingt.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

Zo dadelijk bij Familie Radio. Zo.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goeienacht, het is 5 uur. Dit is hem.
1: Luc Steno, als de zon schijnt.

is er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
1: Het klinkt 24 uur per dag.
2: Familieradio.
1: Swing de bal uit.

zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. De bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, al dus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.

We zitten vol goede wil, dat hoor je wel aan de zonnige muziek die we voor je uitkiezen. Als allereerste in de Wekkerradio op deze donderdag 3 september hoor je John Dennis en Ritmo del Corazon. Hoe zit het met het verloop van deze dag? Wel, ik kan je daar in feite nog niks zinnigs over vertellen. Ik moet eerst nog even de kranten doornemen en het internet is rondsurfen.

herinneringen aan Margriet Hermans zit in de nieuwe reeks van De Verraders. Het zal op het eerst wat raar aanvoelen, maar we weten het allemaal dat ze het zelf ook wilde. Zij haar dochter. Je hoorde Vechter hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden. Als jullie pas echt bij De Wakkere hoort, het is een nieuwe dag vandaag. Het is donderdag en het is al de 3 september geworden ondertussen.

0: Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. De zanger met de mooiste Zuiderse songs brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit. Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
6: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

familieradio bij ons Ben Je Thuis. Donderdagochtend, 3 september ondertussen. Vertel eens, waar ergens zit jij in je ochtendritueel? Ben je ondertussen de badkamer al gepasseerd? Ben je al in de keuken aan de ontbijttafel geraakt? Of is dat nog gewoon een verre droom op dit ogenblik? Starten aan een nieuwe dag doen we elke dag van de week hier bij familieradio. In de wekkerradio. En wij zorgen voor de vrolijke muziek die de start van de dag zoveel aangenamer maakt voor jou.

deze zomer live gezien en ze knallen nog altijd hoor. En dan staat trouwens ook in de setlist. Vanochtend hier ook natuurlijk bij Familie Radio. Goedemorgen, ik ben Piet. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. Het blijft vandaag vaak zwaar bewolkt met vooral later overdag nog kans op regen of motregen bij tussenpozen. De maxima die schommelt vandaag ergens tussen 18 graden aan zee en 23 graden in het binnenland. Familie.

Gaat Marco Borsato opnieuw muziek maken? Dat is een vraag die zowat op iedereen's lippen brandt. Wel, tot op heden is daar nog geen concreet antwoord op gekomen. Er zijn voorlopig volgens het management nog altijd geen plannen. Maar ik denk dat het er wel nog eens van zal komen natuurlijk. Laten we hopen dat we de komende jaren nog het een en ander te horen zullen krijgen van die Marco Borsato. Goedemorgen beste vrienden, het is donderdag vandaag. Daar was je hopelijk zelf al wel achter. Want als je nog niet helemaal mee bent, dan betekent dat ook meteen dat je nog niet helemaal wakker bent.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van Rooij.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los!
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

uit de 70s op deze donderdagochtend bij Familie Radio in de Wekkerradio. En als je zelf nog eens een van je favoriete muziekjes wilt terughoren, wel, dat kan altijd geregeld worden. Stuur mij een berichtje, vraag het gewoon en dan brengen wij dat zeker in orde hier in de Wekkerradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Het loopt niet helemaal lekker in Oekraïne. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft een schietincident plaatsgevonden tussen de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst. Het incident vond volgens Oekraïnse media gisterochtend plaats in het centrum van Kiev. Daar was de geheime dienst bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. De Kiev Independent schrijft dat het om Stefan Kaplunov ging, een belangrijke pion binnen het Russisch vrijwilligerskorps, een paramilitaire groep die het conflict met Rusland aan de zijde van Oekraïne vecht. Maar het kwam dus tot een vuurgevecht tussen agenten van de SBU en leden van de HUR die dachten dat Kaplunov mogelijk ontvoerd werd. Zelensky noemde de schietpartij achteraf schandalig en heeft een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident bevolen. Een rapport van de Spaanse politie dat Spaanse media en het Franse persagentschap AFP konden inkijken, stelt volgens die media dat de Marokkaanse politie eind juli aanzienlijk minder agenten dan gewoonlijk heeft ingezet aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. De Marokkaanse politie wordt trouwens ook laksheid verweten. Nog voor de nieuwe begrotingsgesprekken van start gaan, geeft de MER-voorzitter Jean-Louis Boucher een schot voor de boeg. Er komt geen btw-verhoging, maak u niet ongerust, zei hij tijdens een debat met de Franstalige partijvoorzitters op RTL TVI. Ook tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar lag de MR dwars in verband met een mogelijke btw-verhoging. Dat leidde vorig jaar tot een ongelukkig akkoord dat door de Raad van State werd teruggefloten. En ondertussen is in Nepal het aantal doden van de overstromingen van een week geleden opgelopen tot meer dan 1200. Dat maken de Nepalese autoriteiten bekend. Er zijn ook meer dan 4200 mensen vermist, onder wie 583 buitenlanders. En dan hebben we nog de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar regen, nadien komt de zon erdoor. 23 graden, vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger, de temperaturen zitten dan rond 25 graden.
0: En dit is hem.
2: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: die dagen dat we wakker werden 's ochtends onder een stralende zon en dat we ons moesten opmaken voor tropische zomertemperaturen van naar boven de 30 graden. Ik vrees, beste vrienden, dat we dat de komende weken niet meer zullen halen. Nochtans werd er een mooie nazomer voorspeld, maar als je de weersvoorspellers van het KNMI mag geloven, zit dat er voorlopig althans nog zeker niet in. Op de radio, alles dik onder controle natuurlijk. Dit is de Wekker Radio. Ik ben Piet. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur.
1: Goedemorgen. Wekker Radio start de dag met een glimlach.

Franse popband Doe Maar scoorde in 1982 een reusachtige hit, ook bij ons in Vlaanderen. Ze leerde een hele generatie een nieuwe madame kennen. Een oude nieuwe madame. Het ging over de filmster Doris Day.

0: dan mooie herinneringen aan de jaren 80 als je dit op de radio hoort. Fleetwood Mac en Little Lies. En de herinneringen aan de zomer die vervagen ook. Zeker met het mindere weer van de voorbije dagen. Ik heb het daarnet ook al even aangehaald. Het zal er de komende dagen, ja misschien zelfs de komende weken, zeker niet op beteren. Een hele prettige ochtend, beste vrienden. Hopelijk ben je al een beetje in het ritme gekomen van gewone werkdagen. Gewone weekdagen. En wij hier bij de radio doen er alles aan om dat zo plezant mogelijk te houden.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en je hoort me natuurlijk ook bij Familie Radio.

0: in die monsterfile van 340 kilometer.
1: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
0: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Sabin en Paul Bruna die kampeerden voorbije zaterdag nog altijd in Peternaessens Vlaamse 40. Ze waren, denk ik, vorige week nog altijd goed voor een top 10 plaats. Hoe het ze vergaan is de voorbije week, dat kom je weer te weten. Overmorgen dus, nu zaterdag, tussen 11 en 2 in een nieuwe aflevering. MUZIEK

0: Goedemorgen, we krijgen vandaag opnieuw een erg wisselvallige dag. Het blijft zwaar bewolkt. Later overdag kans op regen of motregen bij tussenpozen. En de temperatuur komt vandaag niet boven de 23 graden uit.
1: De grootste hit

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio bij Ons Ben Je Thuis. En terwijl jij van Shirley Bassey genoot, ben ik even aan het rondsurfen geweest op het internet. Ik heb een leuk artikel gevonden met als titel Welk land heeft de knapste mensen? Ik ben beginnen te lezen en ik denk dat de redacteur of de man of de vrouw die het artikel schreven niet helemaal bij de les waren hoor, want als je de top 3 bekijkt, ik weet het nog zo niet. En nee, ik ga niet in detail treden, want voor mij zijn alle mensen overal ter wereld even mooi. Al zijn jullie, de luisteraars van Familie Radio, natuurlijk nog net dat ietsjes mooier.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Barbra Streisand.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Barbra Streisand, een dame met een muzikale carrière van om en bij de 60 jaar. En daarna scoorde ze ook nog op het witte doek met een filmcarrière. Haar filmdebuut in Funny Girl uit 1968 leverde haar meteen een Oscar op voor de beste actrice. Redelijke strafmadam dus. En zij zit vandaag hier in de Wekkerradio bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden. Het is ondertussen al de voorlaatste van deze week. Zo snel gaat het allemaal. En dit zijn de Fine Young Cannibals.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Goedemorgen, dit is deel 3 van de Wekradio bij Familie Radio op donderdagochtend de 3 augustus. Ik heb ook in dit derde uur nog het een en ander voor je klaar liggen, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de muziek. Muziek van wie? Wel, ik heb Jo Valli hier al zien rondslingeren. Ik heb straks ook nog muziek van onder andere Xander de Buissonnier. We gaan terug naar de vroege jaren 80 met Blondie. En er gebeurt natuurlijk nog zoveel meer. Blijf dus zeker in de buurt van de radio.

0: Prisma, grote meneer in Nederland, maar ook super populair bij ons in Vlaanderen. Al heb ik deze zomer niet te veel van Jaap gehoord. Is waarschijnlijk met andere dingen bezig. Van wie we wel gehoord hebben en vooral veel gezien hebben was Pommelien Thijs, want die dook zowat overal op. Van het kleinste festival tot het grootste evenement was zij er meestal toch wel minstens eventjes bij.
1: Het klinkt en zwingt. Familieradio.
2: Olé, olé.

weekdagochtend zijn wij samen in de Wekkerradio hier bij Familie Radio. We beginnen er meestal samen om 7 uur 's ochtends aan en de echte diehards die blijven dan gewoon meevolgen tot 10 uur deze voormiddag. Daar zijn we nog lang niet, dus ik kan nog het een en ander aan je presenteren. Een aangevraagde plaat vraag je? Wel, dat ligt wat moeilijker natuurlijk, tenzij je heel snel bent. Nu, deze hier, die had ik bij het begin van dit uur al aangekondigd. Dit is Blondie met...

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of

0: Jasper en Dylan, die zorgen voor een heerlijke zomervibe. Ook al zal het vandaag niet zomeren, je hoorde oeh, schatje hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, of zeg ik ondertussen al een hele prettige voormiddag. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur. Vanmiddag is er Jeroen en in de late namiddag komt Seba natuurlijk ook weer langs vandaag.
1: Als

het leven langs de zonnige kant. Ook al zal er vandaag spijtig genoeg niet echt veel zon te zien zijn in Vlaanderen. Het blijft zwaar bewolkt met vooral later overdag nog kans op regen of motregen bij tussenpozen. In het zuiden van het land, daar zal het wat droger blijven. Bij ons in Vlaanderen wordt het zowat overnat. De maxima die liggen vandaag ergens tussen 18 en 23 graden.

genieten van het moment op deze donderdag 3 augustus. Want als je de krantenkoppen mag geloven, zitten er ons zware tijden aan te komen. En dan kijk ik in de richting van de politiek. Want daar moet natuurlijk gebakkeleid worden, gediscussieerd worden en vooral overeengekomen worden over een nieuwe begroting. Het is ondertussen algemeen geweten dat er centen tekort zijn of dat op zijn minst die centen verkeerd verdeeld zijn. Zullen ze eruit komen en vooral hoe lang zal dat duren? En wat ook belangrijk is, hoe zullen wij, de gewone Vlaming, dat voelen in onze portemonnee? Volgens onze premier zal iedereen het voelen. Maar ja, wie is iedereen?

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
2: Gordon Casanova.
1: Larissa.
3: Ga je met me mee, dan staan we hier.
1: Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De leven moet je pakken zoals het komt. Dat is altijd natuurlijk gemakkelijk gezegd, maar zoals bij vele dingen, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Nu, als wij hier op de radio ergens mee kunnen helpen, laat het ons gerust weten. Wij doen het natuurlijk met heel veel goesting.

0: vandaag een natte dag. Daarmee voorspel ik niks nieuws natuurlijk, want dat zat er al aan te komen. Het hangt er natuurlijk altijd een beetje vanaf waar ergens in Vlaanderen je zal zijn. En als je de hele dag binnen kan zitten, heb je daar natuurlijk minder last van dan dat je de hele dag ergens buiten moet presteren. Maak er desondanks toch een gezellige dag van. Blijf vooral in de buurt van Familie Radio. En wij zien elkaar weer morgen voor de laatste deze week vanaf 7 uur.
1: Familie Radio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
1: De grootste hits van gisteren en vandaag.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: The House, Gold and Silver. Verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
1: Familiespraat.
3: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberghe deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
4: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Björns verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond

0: Angelo Martinez. Axel Lee. En Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
2: Het is alweer een bewogen start van het schooljaar voor Buk en Noot. Over de gemeenteschool in het Antwerpse Sint-Antonius Zoersel is commotie. Omdat een non-binaire kleuterleerkracht niet als juf of meester, maar met de voornaam aangesproken wil worden. Al roept burgemeester Katrien Schrijvers op tot sereniteit. Niet de aanspreking, maar de manier waarop iemand met kleuters omgaat en in de klas staat, is wat telt, zegt ze. Wij Belgen zijn ook in 2026 Europees kampioen pendelen. Nergens zijn werknemers gemiddeld langer onderweg van en naar het werk dan hier. Voor het eerst overschrijden we de kaap van 60 minuten, blijkt uit het jaarlijkse internationaal onderzoek van SD Works. Hoeveel tijd en kilometers besteden we aan woon-werkverkeer en waarom pendelen we zoveel? Het onderzoek loopt en wordt gevoerd door het laatste nieuws. Ja, dat is duidelijk. Na 5 dagen is er al van meer dan 1 miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds. Dat blijkt voorlopig uit de tussenstand op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld. En na meer dan 200 dagen op zee in het Midden-Oosten meert het Amerikaanse vliegdekschip de US Abraham Lincoln aan in de Thaise badplaats Pattaya. De komst van zo'n 5000 Amerikaanse militairen doet de lokale horeca en toeristische sector dromen van een flinke economische opsteker. Maar de autoriteiten vrezen tegelijk dat de bemanning zich in Pattaya, dat bekend staat om sekstoerisme, na maanden van isolatie flink zal laten gaan. Ja, de wenkbrauwen worden gefronst. We starten bewolkt met hier en daar wat regen, nadien ook zon, 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger en temperaturen rond 25 graden.

0: Radio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Een zeer goede middag. Welkom erbij op deze donderdagmiddag bij Familie Radio. En je hoorde net Joe Cocker en daarvoor ook nog Mac Elias. En hier zijn we allemaal dicht bij elkaar, dicht bij jou. Dit is Rudy Jones.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van Roos.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Mooie single uit Nederland van Jan Smit en Frans Bauer met hun single Want Zij Hoort Bij Mij wisten ze heel Nederland te veroveren. Zometeen een blik op de weerkaarten. Eerst naar Mexico met Danny Fa.

Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel of regen. Het blijft zacht met een maxima van 18 tot 24 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee krachtiger met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima die liggen tussen 15 en 19 graden. En morgen vrijdag blijft het vaak bewolkt en trekt een zwakke regenzone over het land. Het wordt morgen zo'n 19 tot 25 graden met terug een matige tot krachtige zuidwestenwind en rukwinden tot 60 km per uur.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
5: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè?
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Lemon Tree. En dit was nog even de klassieker van Fools Garden Lemon Tree op deze donderdagmiddag. Straks hoor je nog Jane met Costa del Sol, maar eerst naar Antwerpen voor deze klassieker van The Strangers.

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Welkom in het tweede deeltje op deze donderdagmiddag van Hey Hallo, het is middag. Die daarnet ingezet zijn met Fate. En daarnet hoorde je ook nog Hooverphonic and the World is Mine. En nu een klein stapje richting Parijs. En we doen dit met Kenny B. Een bijzonder goede namiddag.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Bart Kael met zijn recente single Zot Verliefd. Zometeen bekijken we de weerkaarten. Eerst nog even bezingen hoe mooi het leven wel is. Dit is Wiltura.

Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel of regen. Het blijft zacht met een maxima van 18 tot 24 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee krachtiger met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima die liggen tussen 15 en 19 graden. En morgen vrijdag blijft het vaak bewolkt en trekt een zwakke regenzone over het land. Het wordt morgen zo'n 19 tot 25 graden met terug een matige tot krachtige zuidwestenwind en rukwinden tot 60 km per uur.

0: Familie Radio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een. Familie.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

nog even de Crocodile Rock boven gehaald. We zaten in de jaren 70 net met Elton John. Zometeen hoor je nog Danny de Rover met zijn single Waar zijn al die mooie jaren? Maar eerst deze nog van Bryan Adams met Please Forgive Me. Graag tot morgen.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Goedemiddag. Het is 2:00.
1: Het grondwater in Vlaanderen staat op 4 op de 5 meetplaatsen nog altijd bijzonder laag, blijkt uit de nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en die blijft onveranderd van kracht. De Milieumaatschappij benadrukt dat er dringend nood is aan een lange, natte periode om de reserves aan te vullen. De stroomnettarieven op onze energiefactuur kunnen de komende jaren meer dan verdubbelen. Daarvoor waarschuwt energiewaakhond Kreg in de krant De Tijd. Hoogspanningsnetbeheerder Elia wil het elektriciteitsnet fors versterken en uitbreiden, maar die miljardenkost daarvan dreigt rechtstreeks doorgerekend te worden aan de burger en de bedrijven. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi ruim 3 uur lang vergaderd met zijn Indiaanse collega Narendra Modi. Nu de relatie met Amerika moeilijker verloopt, zoekt ons land toenadering tot India voor nauwere economische samenwerking. Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische premier officieel in India wordt ontvangen. De Wever en Modi ondertekenden intussen al 4 belangrijke principesakkoorden. De VN-luchtvaartorganisatie waarschuwt dat de kans groeit dat commerciële vliegtuigen doelwit worden in internationale conflicten. De dreiging stijgt door het gebruik van drones, lange afstandsraketten en systemen die de radiocommunicatie verstoren. De waarschuwing komt er nadat Oekraïense president Zelensky luchtvaartmaatschappijen gisteren opriep om het Russische luchtruim absoluut te vermijden wegens de droneaanvallen. Het Argentijnse voetbal brengt komend weekend een uniek eerbetoon aan Lionel Messi, die maandag zijn afscheid als international aankondigde. Tijdens alle wedstrijden in de hoogste klasse, zowel bij de mannen als de vrouwen, wordt het spel na exact 10 minuten stilgelegd voor 1 minuut lang applaus. Voor de aftrap wordt er in elk stadion ook een video met zijn hoogtepunten getoond. Middag en vanavond overwegend bewolkt en af en toe lichte regen bij maximaal rond 23 graden. Morgen hetzelfde herfstachtige weerbeeld. Het weekend belooft zonnig te worden. Zaterdag halen we 22 graden. Zondag klimt het kwik tot 26 graden.
2: Dit is hem.
3: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Voor die
3: goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
2: En voor de
5: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
9: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: mailen. En natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos de Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: 18 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Brussel. Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleding. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Het onderzoek loopt. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd, meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken en niet om het gat in de begroting te dichten. Dat was anders ook nog een idee geweest. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten. De dodental loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. De ramp is tot op heden niet te overzien, zeggen de autoriteiten. De MR haalt in Brussel alles uit de kast om Lofty Mustefa te doen opstappen als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mustefa kwam in opspraak na een reportage van Pano. De MR dreigt er nu mee miljoenen, bedoeld voor de Brusselse sociale huisvesting, in te houden, zolang de man aanblijft. Middag en vanavond bewolkt met soms kans op wat regen, maxima 23 graden, morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig, zaterdag 22 graden, zondag zelfs tot 26 graden.

0: Veelbekars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbekars.be. Veelbekars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waard, dat is hier een vertrouwen. Geld waard zijn.
6: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel of regen. Het blijft zacht met een maxima van 18 tot 24 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee krachtiger met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima die liggen tussen 15 en 19 graden. En morgen vrijdag blijft het vaak bewolkt en trekt een zwakke regenzone over het land. Het wordt morgen zo'n 19 tot 25 graden met terug een matige tot krachtige zuidwestenwind en rukwinden tot 60 km per uur.
1: Familie Radio. Het klinkt en het zwingt.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van der

0: Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los!
2: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtec lost het op. HomeProtec komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtec biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
6: Homeprotect.be.
7: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
8: Driba met een Y.
7: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Goedemiddag, het is 5 uur. En dit is hem.
1: Dit is hem.
0: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond.

0: staan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio. Familieradio.

middagen vanavond bewolkt met soms kans op wat regen. Maxima 23 graden, morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag zelfs tot 26 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. De zanger met de mooiste Zuiderse songs brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474
3: 172 372. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol en dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar. Toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op rij. Er testen ook 1.000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook 4.600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app My Government van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo kunnen in opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Ze stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, kan je terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren, laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. In totaal werken er 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. Middenvelder Arthur Vermeer gaat weer bij Antwerp voetballen voor 1 seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeer legde zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Hij won 3 jaar geleden de titel en de beker met Antwerpen en speelde de Champions League als 2e jongste kapitein ooit. Het is vandaag trouwens ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met soms wat lichte regen, maxima 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt zonnig en warm, mogelijk 26 graden.

0: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september. OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van Rooij.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Vanavond en vannacht grotendeels bewolkt met af en toe lichte regen, minima 19 graden. Morgen opnieuw een grijze dag, vooral na de middag regen, 23 graden. Het weekend brengt beterschap, want de zon keert terug en het kwik stijgt naar een zomerse 26 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.

alvast klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander. En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Goeie avond, het is 11 uur. Dit is hem.
1: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

Jacke, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Familie Spraakplaats.
2: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.